Bruno Mars, Grenade, Leon Jay and Alan Garrity's Two Old Boys. Daarom sê nie Two Old Dogs nie, nee. Die lieflinge nou op die spele is met Ritme van Liefde, Morgan Whalen, I'm the Problem, en Nick Taylor, Stille Riviersdroom. Faith Hill, Take Me As I Am.

Die klanke van Kuliski wat die uur afsluit met Kevin. Maggie Riley en Mike Oldfield voordat met Moonlight Shadow en Joe Dolan's Hush Hush Maria. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur met Betty Midler en Diane Warren. Every road leads back to you. Bobby van Jaarsveld, dis wat jy aan my doen. En Diana Ross, do you know where you're going to?

Niemand anders als Annie Lennox met Little Bird. Een heerlijke opgewekte klanke. Frankie Valli in the Four Seasons net voor dit met Ragdoll. Net ek vir jou Zimri, alles vir my. Shaken Stevens, give me your heart tonight.

the Hollies met Stay. En Stay ingeskakel hier by Bosveld Stereo. Connie Francis, Lipstick on Your Collar, Jan Blom's en Nonnie, en dan Bo Anderson en Bernie Paul, Just the One I Needed You Most.

0: Luke Combs met heerlike country klanke, The Kind of Love We Make. Abba Anderson en Bernie Paul, net voor de Just When I Needed You Most. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Wen R500 met die muzikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vocht. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: El Martino's Spanish eyes and the red clay strays, wondering why Blackbird net voordat when I think of home. So gepraat van home, het dit vir my tyd geword om as jou te verlaat en te los in die geselskap van niemand anders as Lee Przeski. Groet ek jou met die klanke van Bacara, Sorry I'm a Lady, Danny Smokes, The Swalkies en Brandy Carlile, The Story. Roan de Twee, Lewe Red. Ek hoop het 'n heerlike Dinsdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.
1: Here comes that man again.

Prachtige klanke waarmee Rudy van Deventer dat ons vanoggend groet. Dewald Gous, Jan de Wet, Leon Ferreira en Willie Joubert met boodskap van die lam. Voor het roende tooi met lewerheid, Nick Brandy Carlyle's The Story. Daar is nou 5:00 op die kop op hierdie dinsdag. Môre nie is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

vroegoggend klanke hier by Bosveld Studio, Lighthouse Family met Hi. As ek daarna wanneer is dit droom van my geluk. Ons gaan voort met musiek van Ellie Goulding met Love Me Like You Do.

Hier luister ons aan die Bosveld stuur 107.5 en dit was 'n Eurythmics met Love is a Stranger. Ook weer musiek gehad van James Johnson en Apple met Country is for Me en ook Alice Matron se Mal Liefde. Onthou, daar's nog kans tot 6:00 vanoggend om my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Christian Baartman nou aan die beurt met jou weer heel te maak.

0: Groot gunsteling van The Judds met Why Not Me. Musiek op pad van Simple Minds, my eerste die leidraad vir Bosveld Serieuse Ontploffing Kompetisie. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Dit is muziek van de Nolans om die uur voor jou te beginnen met I'm in the Mood for Dancing. Wel, ik hoop je kan dansen bij die kantoor. Het is dinsdag, ons is nog een dag sterk deur voor die week. Dus goeiemorgen en welkom weer van mij, Roan Pienaar, en voor Eddie Dippenaar voor die week. Ek en jij, deel daar die kantoorspasie of die ketel vandag, 10-10-1 ook nog. Maar ek vertrouw, jy gaan 'n wonderlike dag hier by die kantoor. Doen jou beste, ons sal sorg vir die klankbaan vir jou dag hier by Bosveld Stereo, want kyk, al wanneer jy hom nie hoor is, wanneer jy radio af is, of as jy wegstap van hom af. Maar ja, deze dag ons mos nou een toep ook, so, sit hom in jou sak, op jou selfoon, klink lekker. Dit is my sonskyn, Etienne Steyn by Bosveld.

Albano en Romania Powers, Andrea. Mooi stukje muziek hier, ek moet sê, geniet om. Het ek gehoor van Bill Medley en Jennifer Warnes met Time of My Life. Het is een bykie die Dirty Dancing stapjes uitgehaald aan jou kantoorspasie. Ek denk so, ek denk so. Ek verbeel met iemand het. Alle geval ons gaan met Afrikaans. Marlies, my lief. Dit is Michael Lind, Marlies, my lief. Marlies, my lief.

Hey, die weile teen Jordaan vir ons goeie musiek gegee. En hierdie is voor die storm. Jy het gehoor van Blake Shelton en Gwen Stefani se Purple Irises. Dit is kort voor die verkeer. Dit is terug na die 80's met Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Slaar veroorsaak druk verkeer. Hou dit baie veilig en hou my op hoogte. Die verkeer is aan jou gebring deur Elke Country Estate & Care Center.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Nadine Blom, hoor jy my stem in die nag? Jy luister na 107.5 FM. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

heerlijke ontbijt en ander wegneem etes teen sakpas prijse. Green Grace Farmstall, na by die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.

Carly Simon, You're So Vain by Bosveld 107.5 FM. Ek het Reen Benadie, splinteriewe snit van hom, net so voor die maksimum temperature lof.

Electric Light Orchestra se Rock and Roll is King. Dis 10 minute oor 3. Hartlik goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. So ongelukkig my laaste uur saam met jou vir hierdie Dinsdag. Vir een of ander dergelike rede het ek nou amper beweer dat dit Donderdag is, maar dit is nie. Dis Dinsdag en my laaste uur saam met jou, dit gaan lekker wees. Kom ons maak die absolute meeste daarvan. Daar is Arno Jordaan op die speelhuis, Aria Speedwagon en The Runettes. Lekker klanke. Jennifer Zamudio, Hartswater.

En dit was Take That met The Flood en dan ook Champagne met Valentino. Die dagboek van gebeure is om die draai,

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

I love how you love me. Dit was Jimmy Crawford gewees en dan Demi Lemo en saam met Elof as ek dalk. Ek hoop dit gaan goed. Hier is Christa Burke. Live life well, live well. Dat is de genoemde van ons.

Dit was Zanri en Werner net woord. Het nogal mooie stemme saam, nee? En dan Rwanda Toy se mooie Runaway to Mars. Hier is een van Arno de Wet. Dis ook in die een sy doodgewone ou. Daarvan het ek nou nie veel inligting gekry nie, maar net daarna dan gaan ons ook luister na Cordelia se In Love You en haar liedjie gaan oor jou probeer sla om nie meer lief vir iemand te wees nie en jy kry dit nie reg nie. Maar eers Arno.

François en Elizabeth, drome van gister. Nou, ek gaan ook vir jou verlaat nou met Kenny Rogers' Sail Away en dan ook Abba's Dance While the Music Still Go On. En dan laat ek jou in die hande van Gilbert Bosch. Hy gaan jou weer eens deurvat tot 1 uur morgenoggend. En dan Gilbert, geniet jy koffie agter die mikrofoon en ook veilig ry wanneer jy in die reis toe gaan. Geniet dit saam met hom en hom ook geselskap. Hier is Kenny Rogers dan met Sail Away. Van my sien net tot ziens, tot morgen aan 6 uur.

Pictures net hierdie van Luther Vandross en nee, bly dit maar mooi treffer. Dance with my father. Verskriklike baie mooi lirieke ook. En ja, soos ek sê, as jy die geleentheid het om dit nog te doen, doen dit. Want môre is nie beloftes nie. Vierwerke voordat met This Time and Vaya con Dios, What's a Woman, Chris Isaac en bekende Wicked Game. En dis dan daarmee waarmee ek en jy die uur afsluit, spinder die uur wat wag, ook die laaste uur van die dag wat oorbly, en dan rond ons om mooi af met die aanse oordenking. Maar eers begin ons om, en ek het vir jou een hele skatkis vol treffers al gebruik, onder andere een groep wat jy oor een naweek gereeld word. Maar eers begin ons hierdie uur met Love and Devotion. Die baie weekend Love and Devotion, dit is al vier goeie naam, baie welkom, of dit gaan goed.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dit is broers en pakkie tas, net vir het Leverichet en Living Doll, Marie Minnaar en Vatikaans op liefde. Nou, ek wil nie snaaks wees nie, maar ek gaan een bykie moet gesels met die klompie hier so by die atelier. Hierdie ontplofcompetitie hierdie week is nou rechtig nie makkelijk. Ek het rechtig probeer kyk of ek iets kan regkry. Maar nee, ek weet nie, dit was heeltemal bykie moeilik vir my. Jean-Ray Marais binnenkort en kyk hoe val hierheen. Dis kwart oor elf.
1: Vat my hand, ek gee my oor. Dit was te laat, begin van voor. Ek wil net praat, hoe ek wil net sê, ek was verkeerd.

smoor verlief op jou. Baie mooi ene van Priscilla Smit. Baie goed gedoen met die ene in die nul. Bad Boys Blue Nights voor een ander The Boardwalk en Susie Quattro. She's in love with you. Ek wil gou herinner voor ons aangaan met die muziek. Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosal Studio. Jy kan vir jou familie oorsee boodskap dat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag. Sondag by Bosal Studio 107.5. Die hart van goud. Ons gaan vir so'n weile in op plaaslike bodem bly. Voordat ek in hierdie dag afsluit met die evangelie muziek en natuurlik die een treffer na die ander. Maar eers Snotkop en Suzanne met Gatswaai, Zondag Karel se ongenooide seun en dan Dene is ook eindelijk van Suid-Afrika. Sê het nie geweet het, nou weet het het. Die was Ballyhoo. Dis ook een van die Engelse termen, One It Wonders, Man on the Moon.

ook heelemaal te jonk weggeneem. Nou, Gibbon met Because He Lives. Voordat Patti Smith Group en Because The Night, ek was back to the 80s, wat ons wel gedoen het, toe ons begin het. En Peeba Bryson, samen met Robert de Vlek, Tonight I Celebrate My Love. Nou ja, ek was gaan al met die muziek binnenkort, daar rond ons die dag af met die aandse oordenking, en dan verwelkom Bernice West, nieuwe dag met die ou bekende en Tino het hem meer bekend gemaakt as wat hy oorspronkelijk was en het was Lyfie. Dit is die tyd waar ek en jy nou rustig raak en luister na 'n boodskap van collega Roan Pilaar.

Nee. Dit is brandewynlippe met wiekesbot, maar net van letters te kleeu. I want you to want me, ook goed, en dan Jigsaw's Sky High. Ja, ek en jy gaan binnenkort mekaar van sê tot ziens, en dan maak ek spasie vir Rudy van die winter. En dan Henko de Tooi, wat ons soon te neem, met iemand soos jy, Fane Spinaar, ook met hy, Carolien, maar eers, oplaas ek vir hem. Engels is dit van die Campbells, and how do you like me now?

Dis nou lekker gewees om na te luister as Henko de Tooi en iemand soos jy, lekker ritme. Van die Spinaar voordat met hy, Caroline en dan die Campbells en How Do You Like Me Now? Ja, dit is voor die tyd aangebreek en die tyd het vannacht voorbij gegaan vanhand en of ja, koos moet maar vanhand. En dan een bykie later, om 10:00, is alles goed verloop, het ek nie weer een afspraak tussen 10 en 1. Eerste ene wat natuurlijk behoort ook in die kunstmatige intelligentie muziek. Dus kyk wat wag vir ons daar, ek en jy. Voor my het afmaak, spasie vir Rudy van die Winter, hy kom hier verder geselskap bou op die woensdagmorgen, tree nader na die naweek, tussen 1 en 5. Voor my het af, Gilbert Bosch, kyk moe nie self, kyk moe nie gesin, veilig bly en bly gezond, liefde groete vanuit sy thuis, en die nie op die paie reisstans, wees veilig en voorzichtig. Ek groet u met die klanke van Del Shannon, waar die uur af rond, met Keep Searching, Carlos Santana met Smooth, en dan die bekende Verve met Bittersweet Symphony, maar hier is een ou bekende. Hierdie is die groep in naam van Boston. More than a feeling. Geniet jou woensdag en dit wat nog voorlees, daar te daarmee. Van my kant af, tot ziens.

The Marmalade, baby, make it soon. Nou op die speellijstuk vir jou B.A. Robertson en Maggie Bell, Hold Me, Christie van Niekerk met Klop en Amy Stewart, The Letter.